0: Nee, nee, voor. Dus kunnen we het nu weer halen, nu in kunnen, dan heb je nog.
1: Dank u.